0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen. Opnieuw een schietpartij in Brussel. In Sint-Gilles is vannacht een man gewond geraakt na een schot. Hij is niet in levensgevaar. De schietpartij gebeurde op een plek die gekend staat als plek waar drugs verhandeld worden. Volgens de burgemeester gaat het dan ook om een schietpartij tussen drugsdealers. Dat gebeurde de voorbije maanden al vaker. Er loopt een onderzoek. Vanaf 8 september voert Canada importheffingen van 50% in op staal, zuivel, landbouwwerktuigen en elektronica uit de VS. Dat zegt de Canadese premier Mark Carney. Hij wil de Canadese industrie beschermen en dat de handelsgesprekken met de VS op niets uitdraaiden. De VS heft al importheffingen van 50% op Canadese producten. Spektakel in ons voetbal. Antwerpen en Racing Genk speelden 4-4 gelijk, terwijl Antwerp 10 minuten voor het einde nog 1-4 achter stond. Antwerp pakt 7 op 9 en staat gedeeld tweede in de stand. Genk staat gedeeld zevende. Charleroi is de leider in onze competitie. Het pakt 9 op 9 na een 2-0 winst van KV Mechelen. Mechelen staat 14e. En onze landgenoot Karel Sabbe heeft het wereldrecord op de Hexatrack verbeterd. Dat is een tocht van meer dan 3000 kilometer door verschillende bergketens, zoals de Jura en de Alpen. In totaal telt de tocht zo'n 140.000 hoogtemeters. Sabbe finishte na 33 dagen. Dat is straf, want die belandde ook even in het ziekenhuis. Het vorige record stond op 42 dagen. De ochtend start grijs, maar straks krijgen we brede opklaringen. Blijft meestal droog, temperaturen tot 21 graden. Morgen veel zon, dan wordt het 22 graden. Dinsdag meer wolken en ook kans op een bui bij 23 graden. En de dagen daarna weer iets warmer, maar met kans op een bui.
0: Dit is Joe Gold.
2: Alleen maar golden hits.
0: Uit de 60s,
2: 70s
0: en meer.

zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.nl.

0: superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: En, wat wordt het vandaag?
0: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1+1 gratis.
2: Quesadilla!
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Dit is Joe Gold.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
2: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 7 uur.
3: En goedemorgen. Bij een schietpartij in Sint-Gilles in Brussel is een man gewond geraakt. Hij is niet een levensgevaar. De schietpartij gebeurde op een plek die gekend staat als plek waar drugs verhandeld worden. Volgens de burgemeester gaat het dan ook om een schietpartij tussen drugsdealers. Dat gebeurde de voorbije maanden al vaker. Er loopt een onderzoek. Een aardbeving in Tokio, de hoofdstad van Japan vannacht. Die had een kracht van 5,9. Zeker 37 mensen raakten gewond, volgens de noodhulpdienst daar. Er is geen tsunami-gevaar deze keer. Japan is een van de meest aardbevingsgevoelige landen ter wereld. Het ligt op het snijpunt van 4 grote aardplaten. In ons voetbal speelden Antwerp en Racing Genk 4-4 gelijk, terwijl Antwerp 10 minuten voor het einde nog 1-4 achter stond. Antwerp staat gedeeld tweede in de stand, Genk staat gedeeld zevende en Charleroi is de leider. En op het WK hockey hebben onze Red Panthers de vrouwen een goede zaak gedaan om zich te kwalificeren voor de halve finale. Ze wonnen met 1-3 van Duitsland. Morgen spelen ze tegen Argentinië voor een plek in de halve finale. Speelster Judith van der Meijren blikt vooruit.
4: Zeker na de wedstrijd hebben we gezegd, we gaan ons vol focussen op de wedstrijd tegen Argentinië. We zitten in een ideale positie om nog de groep te winnen. En om dan een halve finale voor eigen huis te spelen, dat zou fantastisch zijn. Maar het is nummer 2 van de wereld, heel veel kwaliteit. Dus daar gaan we zeker op ons best moeten zijn.
3: Eerst nog grijs, maar straks brede opklaringen. Het blijft meestal droog vandaag bij 21 graden. Morgen veel zon, 22 graden. Dinsdag meer wolken en kans op een bui bij 23 graden. En de dagen daarna weer iets warmer, maar met kans op een bui.
2: Dit is Joe Gold.
5: Alleen maar golden hits.
2: Uit de 60s,
5: 70s
2: en meer.

0: voor je kan denken.
1: Pas op voor die borduur.
0: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
2: Kom dat nu niet doen.
0: ...heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
2: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
0: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
3: En krijg ik roze blokjes?
0: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
4: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
5: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè?
4: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.

0: New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
1: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hey, dus ze komt uit, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Nou, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
3: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Gewoon koken.
5: En, wat wordt het vandaag?
3: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
5: Quesadilla!
3: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
7: Allee, zeg eens iets, Bruno.
8: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
7: Hoe zet ik dat op mute?
8: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
7: Bruno.

0: generatie plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
1: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen. CD&V wil weten wie zich niet te laat vaccineren. De CLB's kunnen nu wel registreren dat 93% van de kinderen deelnemen aan hun vaccinatiecampagnes, maar ze weten niet wie dat zijn. Er is nood aan een beter registratiesysteem, zegt de Vlaams parlementslid Loes van Dromme.
3: Ik denk dat het van ongelooflijk groot belang is dat we de dekkingsgraad van de vaccinaties zo hoog mogelijk houden en dat we ook zicht hebben op de reden waarom mensen zich niet laten vaccineren en dat misschien ook in overleg kunnen gaan met die ouders om hen ervan te overtuigen dat dit misschien wel noodzakelijk is voor de gezondheid van een kind.
2: Opnieuw een schietpartij in Brussel. In Sint-Gilles is vannacht een man gewond geraakt na een schot. Hij is niet in levensgevaar. De schietpartij gebeurde op een plek die gekend staat als plek waar drugs verhandeld worden. Volgens de burgemeester gaat het dan ook om een schietpartij tussen drugsdealers. Gisteren werd het politiecommissariaat in Anderlecht in Brussel nog beschoten. Mogelijk was er ook daar een link met het drugsmilieu. Een aardbeving in Tokio, de hoofdstad van Japan vannacht. Die had een kracht van 5,9. Zeker 37 mensen raakten gewond volgens de noodhulpdienst daar. Er is geen tsunamigevaar. Japan is een van de meest aardbevingsgevoelige landen ter wereld. Het ligt op het snijpunt van 4 grote aardplaten. Bijna een vijfde van alle aardbevingen wereldwijd gebeuren in Japan. Russisch president Poetin dreigt met vergeldingsaanvallen op Oekraïne. Volgens Poetin heeft Oekraïne de doos van Pandora geopend door deze zomer gerichte luchtaanvallen te doen op economische doelen, zoals olieraffinaderijen en grote magazijnen, omdat die een belangrijke rol spelen in de oorlog. En Poetin dreigt nu dus met wraak, met aanvallen op de Oekraïnse graanexport in de havens en op de zee. In ons voetbal hebben Antwerp en Racing Genk 4-4 gelijk gespeeld in een spectaculaire match. Antwerp stond 10 minuten voor het einde nog 1-4 achter. Antwerp pakt 7 op 9 en staat gedeeld tweede in de stand. Genk staat gedeeld zevende. Charleroi is de leider in onze competitie. En op het WK hockey staan onze Red Panthers, de vrouwen, iets dichter bij de halve finale. Ze wonnen met 1-3 van Duitsland. Morgen spelen ze tegen Argentinië voor een plek in die halve finale. Speelster Judith van der Meijeren blikt vooruit.
4: We zitten in een ideale positie om nog de groep te winnen. En om dan een halve finale voor eigen huis te spelen, dat zou fantastisch zijn. Maar het is nummer 2 van de wereld, heel veel kwaliteit. Dus daar gaan we zeker op ons best moeten zijn.
2: We krijgen stilaan brede opklaringen in de loop van de dag. Afwisselend zon en stapelwolken en blijft meestal droog bij 21 graden. Morgen veel zon en 22 graden. Dinsdag meer wolken en kans op een bui bij 23 graden. De dagen daarna weer iets warmer, maar met kans op een bui.
1: Dit is Joe Gold.
5: Alleen maar golden hits.
1: Uit de 60s,
5: 70s
1: en meer.

0: feest begint in een stijlaarts badkamer.
1: Zeg, gelukkige verjaardag, hè?
2: Ben ik jarig?
1: Ah ja, jij verjaart toch dit jaar?
2: Ja, dat wel. En krijg ik nu al een cadeau?
1: Dat zeker, want Stijlaarts is ook jarig.
2: Oh.
0: Happy birthday to you. Stijlaarts wordt 65, maar u krijgt de cadeaus. Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt 2026 euro korting en een magnum champagne cadeau. Stijlaarts. Happy birthday to you. Renoveert uw badkamer.
2: Hier in Temse
1: en in Roeselare.
3: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ik ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
0: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
3: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.

0: superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Gaan koken.
2: En, wat wordt het vandaag?
0: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1+1 gratis.
2: Quesadilla!
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
3: Hoe praat jij nu?
4: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vind je vrouw dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
5: Mobile Vikings.
3: Play it smart.
6: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
7: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 9 uur.
8: En goedemorgen. CD&V wil weten wie zich niet laat vaccineren. De CLB's kunnen nu wel registreren dat 93% van de kinderen deelnemen aan hun vaccinatiecampagnes, maar ze weten niet wie dat zijn. Er is nood aan een beter registratiesysteem, zegt Vlaams parlementslid Loes van Drommen.
9: Ik denk dat het van ongelooflijk groot belang is dat we de dekkingsgraad van de vaccinaties zo hoog mogelijk houden en dat we ook zicht hebben op de reden waarom mensen zich niet laten vaccineren en dat misschien ook in overleg kunnen gaan met die ouders om hen ervan te overtuigen dat dit misschien wel noodzakelijk is voor de gezondheid van een kind.
8: Het gaat om de basisvaccins, zoals voor polio, difterie en tetanus. Opnieuw een schietpartij in Brussel. In Sint-Gilles is vannacht een man gewond geraakt. De schietpartij gebeurde op een plek die gekend staat als plek waar drugs verhandeld wordt. Volgens de burgemeester gaat het dan ook om een schietpartij tussen drugsdealers. Gisteren werd het politiecommissariaat in Anderlecht in Brussel nog beschoten. Mogelijk was er ook daar een link met het drugsmilieu. Amerikaans president Trump heeft in juni meer dan 1000 betalingen gedaan voor aandelen en beleggingen. Alles samen voor 224 miljoen euro. Dat blijkt uit een nieuw financieel verslag. Die betalingen roepen opnieuw vragen op over belangenvermenging. Omdat Trump zijn beleid invloed kan hebben op bedrijven en sectoren waarin hij belegt. De regering versoepelde ook al de regels voor cryptobetalingen. In Tokio en Japan zijn zeker 37 mensen gewond geraakt bij een aardbeving. Die had een kracht van 5,9. Japan is een van de meest aardbevingsgevoelige landen ter wereld. Het ligt op het snijpunt van 4 grote aardplaten. Russisch president Poetin dreigt met vergeldingsaanvallen in Oekraïne. Volgens Poetin heeft Oekraïne de doos van Pandora geopend door deze zomer gerichte luchtaanvallen te doen op economische doelen, zoals olieraffinaderijen en grote magazijnen, omdat die een belangrijke rol spelen in de oorlog. Poetin dreigt nu met wraakaanvallen, zoals op de Oekraïnse graanexport. In ons voetbal hebben Antwerpen en Racing Genk 4-4 gelijk gespeeld in een spectaculaire match. Antwerpen stond 10 minuten voor het einde nog 1-4 achter. Antwerpen pakt 7-9 en staat gedeeld tweede in de stand. Genk staat gedeeld 7e. Charleroi is leider. Op het WK-hockey zijn onze Red Panthers, de vrouwen, voorlopig leider in hun groep in de tweede poelenfase. Ze wonnen met 1-3 van Duitsland. Speelster Michelle Struik.
10: Ik denk dat we super trots mogen zijn op hoe we de match hebben gespeeld. Echt de rust kunnen behouden. Het is niet simpel om 1-0 voor te staan. Je zag dat even de tweede helft even slap begonnen, maar dan direct kunnen rechtzetten. Dus super trots op ons.
8: Morgen spelen ze tegen Argentinië voor een plek in de halve finale. Het blijft meestal droog vandaag met afwisselend zon en stapelwolken en 21 graden. Morgen veel zon en 22 graden. Dinsdag meer wolken en kans op een bui bij 23 graden. De dagen daarna weer iets warmer, maar met kans op een bui.
7: Dit is Joe Gold.
11: Alleen maar golden hits
7: uit de 60s,
11: 70s
7: en meer.

Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.

0: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven. 2 bakjes van 500 gram voor maar 3 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag.
1: Carrefour. Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt 2026 euro korting en een magnumfles champagne cadeau. Stijlaarts, renoveert uw badkamer.

0: knipper eens twee keer met je ogen. Voilà, de sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
1: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 10 uur.
2: En goedemorgen. In 3 jaar tijd zijn er bij gerichte sweepings in de gevangenissen bijna 2000 binnengesmokkelde gsm's in beslag genomen. Dat heeft de partij anders opgevraagd bij justitie. Maar eigenlijk zijn het er nog veel meer, zegt Kamerlid Kjell van der Elst.
3: De gsm's die gevonden worden dagelijks door dagelijkse controles, door douaniers ter plaatse in die gevangenissen, die worden niet bijgehouden. En dat zorgt er eigenlijk voor dat justitie in deze problematiek wat blind vaart. Illegale gsm's in gevangenissen, dat is wel degelijk een probleem en dat zorgt ervoor dat we de problematiek niet goed kunnen aanpakken.
2: De gsm's worden vaak gebruikt om criminele organisaties van in de cel verder te leiden. Anders vraagt een centraal register. In de Hoge Venen is de brandweer vannacht opnieuw moeten uitrukken omdat er opflakkeringen waren in de zware brand die daar sinds vorige week vrijdag woedt. Zo'n 100 brandweermensen staan stand-by voor als dat nodig is. 3000 hectare natuur is daar in vlammen opgegaan. Het is nog altijd niet duidelijk hoe het vuur ontstaan is. Het is wel onder controle. Amerikaans president Trump heeft in juni meer dan 1000 betalingen gedaan voor aandelen en beleggingen. Alles samen voor 224 miljoen euro. Dat blijkt uit een nieuw financieel verslag. Die betalingen roepen opnieuw vragen op over belangenvermenging. Omdat Trump zijn beleid invloed kan hebben op bedrijven en sectoren waarin hij belegt. Het Witte Huis ontkent alle inmenging. We krijgen stilaan brede opklaringen. In de loop van de dag afwisselend zon en stapelwolken. En het blijft meestal droog bij 21 graden. Morgen veel zon en 22 graden. Dinsdag meer wolken en kans op een bui bij 23 graden. De dag daarna weer iets warmer, maar met kans op een bui.
1: Dit is Joe Gold.
4: Alleen maar golden hits.
1: Uit de 60s,
4: 70s
1: en meer.

0: bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor 5 euro. En kinder onesies voor 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè.
1: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Nog voor je kan denken...
4: Pas op voor die borduur!
3: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
5: Nies had, het is meun.
3: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
6: De zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
3: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
7: En mijn broer zijn scheve tanden.
3: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.

0: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar en om te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute super dringend. Duwt die deur open.
1: Bruno.
3: Mobile Vikings.
4: Alleen maar golden hits.
5: Uit de 60s, 70s en meer. Joe Gold. Wow.

0: generatie plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
1: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
2: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 11 uur.
3: Goedemorgen. Mindere mensen openen een win-win lening, waarbij je geld leent aan een kleine onderneming in ruil voor belastingvoordeel. Vorig jaar deden 4.300 Vlamingen dat en nog maar de helft van 5 jaar geleden. Robert Potuinen van CD&V vroeg de cijfers op en verklaart ze.
4: De winlening is nog altijd weinig bekend eigenlijk. Het was een heel belangrijk instrument. Het is al meer dan 1,2 miljard euro zo in de Vlaamse economie gepompt. Dus we moeten inzetten op een hogere bekendheid. Dat het een aantrekkelijk instrument blijft voor familie en vrienden om ondernemers, startende ondernemers vooral, vooruit te helpen.
3: In de Hogeveen is de brandweer vannacht opnieuw moeten uitrukken, omdat er opflakkeringen waren in de zware brand die daar sinds vorige week vrijdag woedt. Zo'n 100 brandweermensen staan stand-by voor als dat nodig is. 3000 hectare natuur is daar in vlammen opgegaan. Het is nog altijd niet duidelijk hoe het vuur ontstaan is. Het is wel onder controle. En wielrenner Arnaud Demy is ziek en moet opgeven in de Renewi Tour. Hij heeft bronchitis en start vanmiddag niet in de slotetappe. Demy neemt een paar dagen rust om volledig te herstellen. Vorig jaar won hij de Renewi Tour nog. Het blijft meestal droog vandaag met zowel zon en stapelwolken en 21 graden. Morgen veel zon en 22 graden. Dinsdag meer wolken en kans op een bui bij 23 graden. De dag daarna weer iets warmer, maar met kans op een bui.
2: Dit is Joe Gold.
1: Alleen maar golden hits
2: uit de 60s,
1: 70s
2: en meer.

0: Maxime stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Genieten begint in een stijlaarts badkamer.
2: Schat, wat denk jij van een jacuzzi?
3: Goh, ik ben meer voor bubbels.
2: Is dat hetzelfde?
3: Oh nee, maar we kunnen dat wel combineren.
2: Hoe dan?
3: Met een glaasje champagne in ons bubbelbad.
2: Oh, la!
4: Happy bathroom to you.
1: Stijlaarts wordt 65, maar u krijgt de cadeaus. Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt €2026 korting en een magnum champagne cadeau. Stijlaarts.
4: Happy bathroom to you.
1: Renoveert uw badkamer.
2: Hier in Temse.
3: En in Roeselare.
2: Oh, mijn zalige patai hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
5: Wat? 150 baht?
2: Schatje, dat is 4 euro.
5: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
2: Sst, hey, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
0: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
6: Go Yellow!
7: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
2: Oei, dat moet ik rap zijn.
7: Info op telenet.be.
2: Oh, het is weer zover.
8: Alex?
2: Terug naar die lange meetings.
8: Je staat op mute, Alex.
2: Terug naar die eindeloze lessen.
9: Aandacht alsjeblieft.
2: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
10: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven. 2 bakjes van 500 gram voor maar 3 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag.

0: superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Gamo koken.
2: En, wat wordt het vandaag?
0: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Quesadilla!
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: 60s, 70s and meer.
1: Dit is Joe Gold.
2: Joe Gold.
3: Benjamin zei, ik rijd naar ergens anders om er nog wat zon te kloppen. Hier kan je het niet.

beste meid, vriend van Benjamin. Wij dan maar naar Katelijnewaver om tomaten te gaan plukken. Maar men moet zich daarbij bukken en dat doet ons gewoonlijk pijn. Dus halfweg tussen Gent en Den

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag. 1 op de 3 buitenlandse bestuurders betaalt zijn boete in ons land niet. Dat zegt VRT Nieuws op basis van cijfers van justitie. Wellicht omdat ze denken dat niet betalen hier toch geen gevolgen heeft, zegt Edward Lanceren van justitie.
2: Bijvoorbeeld Bulgarije, daar zien we dat maar 27% van de boetes betaald worden. Roemenië 37% van de boetes. We moeten dat wel wat in perspectief zetten. Het grootste aantal boetes wordt wel nog altijd gepleegd door onze rechtstreekse buurlanden.
1: Daar worden de meeste boetes wel betaald. Bij een verkeersongeval in Lille in de Kempen is een jongen van 7 gisteravond levensgevaarlijk gewond geraakt. Hij stak plots de straat over en werd gegrepen door een bestelwagen. De bestuurder raakte niet gewond, maar was wel in shock. De partij Anders vraagt een centraal register om bij te houden hoeveel binnengesmokkelde gsm's er in beslag genomen worden in de gevangenissen. In 3 jaar tijd zijn er bij gerichte sweepings bijna 2000 gevonden. Maar eigenlijk zijn het er nog veel meer, zegt Kamerlid Kjell van der Elst.
3: De gsm's die gevonden worden dagelijks door dagelijkse controles, door douaniers ter plaatse in die gevangenissen, die worden niet bijgehouden. En dat zorgt er eigenlijk voor dat justitie in deze problematiek wat blind vaart. Illegale gsm's in gevangenissen, dat is wel degelijk een probleem. En dat zorgt ervoor dat we de problematiek niet goed kunnen aanpakken.
1: Die gsm's worden vaak gebruikt om criminele organisaties van in de cel verder te leiden. Minder mensen openen een win-win lening, waarbij je geld leent aan een kleine onderneming in ruil voor belastingvoordeel. Vorig jaar deden 4.300 Vlamingen het, nog maar de helft van 5 jaar geleden. Robrecht Potuyne van CD&V vroeg de cijfers op en verklaart ze.
4: De winlening is nog altijd weinig bekend eigenlijk. Het was een heel belangrijk instrument. Het totaal is al meer dan 1,2 miljard euro zo in de Vlaamse economie gepompt. Dus we moeten inzetten op een hogere bekendheid. Dat dit een aantrekkelijk instrument blijft voor familie en vrienden om ondernemers, startende ondernemers vooral, vooruit te helpen.
1: In India zijn 22 mensen vermist nadat het schip waarop ze zaten gezonken is voor de kust. Het ging om een vrachtschip dat onderweg was naar Singapore en onder Panamese vlag vaarde. Er werd nog een grote reddingsoperatie opgezet met boten en een vliegtuig. 2 mensen werden nog gered. In Leuven is de slotetappe gestart van de Renewi Tour. De renners rijden een goede 183 kilometer en eindigen iets voor 4 uur opnieuw in Leuven. Jasper Philipsen staat aan de leiding van het klassement. Rode Lie, de winnaar van vorig jaar, startte niet. Hij is ziek. Vanmiddag blijft het meestal droog met zowel zon- en stapelwolken en 21 graden. Morgen 22 graden, dan krijgen we veel zon. Dinsdag is er weer kans op een bui bij 23 graden. De dagen daarna weer iets warmer, maar met kans op een bui.
0: Dit is Joe Gold.
5: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
5: 70s
0: en meer.

0: voor je kan denken...
1: Pas op voor die borduur!
0: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
2: Nee, schat, het is meun.
0: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
1: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
0: Zet je kinderen al op Heo-vakantiekamp.
3: En mijn broer zijn scheve tanden.
0: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
4: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
5: Echt zalig, al die films en series binge.
4: Hoe praat jij nu?
5: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
4: En vind je vrouw dat niet lastig?
5: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
6: Mobile Vikings.
4: Play it smart.

0: het is weer zover.
1: Alex?
0: Terug naar die lange meetings.
1: Je staat op mute, Alex.
0: Terug naar die eindeloze lessen.
2: Aandacht, alsjeblieft.
0: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
3: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
0: Allee, zeg eens iets, Bruno.
4: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
0: Hoe zet ik dat op mute?
4: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
0: Bruno.

This is Joe Gold.

0: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
1: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
2: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 1 uur.
3: Een goedemiddag. 1 op de 3 buitenlandse bestuurders betaalt zijn boete in ons land niet. Dat blijkt uit cijfers van de overheidsdienst Justitie. In Bulgarije of Roemenië bijvoorbeeld betalen maar 3 op de 10. In onze buurlanden wordt er veel vaker betaald. Behalve in Frankrijk, zegt Edward Lansheren van Justitie.
4: Mensen die weten van als ik niet ga betalen, dan gaat de procedure verder gezet worden. Dat soort mensen gaat gewoon meer geneigd zijn om te betalen. Trouwens in Frankrijk, het lagere percentage, het lagere inningsgraad, zou daar te wijten zijn aan het feit dat wij niet altijd die notificatie kunnen doen van zo'n Fransman.
3: In ons land worden gemiddeld 9 op de 10 boetes betaald. Bij een verkeersongeval in Lille in de Kempen is een jongen van 7 gisteravond levensgevaarlijk gewond geraakt. Hij stak plots de straat over en werd gegrepen door een bestelwagen. De bestuurder raakte niet gewond, maar was wel in shock. In Brussel zijn gisteravond 2 auto's uitgebrand, in Sint-Gilis en aan de Zuidvoor. Dat bevestigt de politie. De branden gebeurden op minder dan een kilometer van elkaar, maar het is niet duidelijk of er een link is. Momenteel zijn daar geen aanwijzingen voor. De oorzaak wordt verder onderzocht. Bij zwaar stormweer in Litouwen en Letland zijn zeker 2 doden gevallen. Verschillende anderen raakten gewond. Meer dan 250.000 gezinnen zaten er ook een tijd lang zonder stroom. Het gaat om de meest verwoestende storm daar in meer dan 20 jaar. Ook het trein- en luchtverkeer is zwaar verstoord. In India zijn 22 mensen vermist nadat het schip waarop ze zaten gezonken is voor de kust. Het ging om een vrachtschip dat onderweg was naar Singapore en onder Panamese vlag vaarde. Er werd nog een grote reddingsoperatie opgezet met boten en een vliegtuig. 2 mensen werden nog gered. Wielrennen. In Leuven is de slotetappe gestart van de Renewi Tour. De renners rijden een goede 183 kilometer en eindigen iets voor 4 uur opnieuw in Leuven. Jasper Philipsen staat aan de leiding van het klassement. Arnaud Delis, de winnaar van vorig jaar, startte niet. Hij is ziek. En ook de tweede rit in de Vuelta is zo'n 20 minuten geleden gestart. Wout van Aert wil hem winnen en de rode leiderstrui overnemen van Tadej Pogacar.
5: Het zal wel een rit zijn die in de kleren kruipt. Het gaat heel veel op en neer, maar het zijn niet de stijlste klimmen. En 3000 hoogtemeters op 200 kilometer is altijd ook nog een verschil natuurlijk. Dus ja, het moet toch een rit zijn die binnen mijn mogelijkheden past.
3: Het is een rit van meer dan 200 kilometer. Met een aankomst licht bergop iets voor 6 uur. Deze namiddag krijgen we afwisselend wolken en opklaringen. Het blijft meestal droog bij maxima tot 21 graden. Morgen wordt een zonnige dag bij zo'n 23 graden. De dagen daarna stijgt de kans op buien, soms met onweer. Het wordt wel weer een paar graden warmer.
2: Dit is Joe Gold.
1: Alleen maar golden hits
2: uit de 60s,
1: 70s
2: en meer.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet, wat een verschil.
1: Ben je online les aan het volgen? Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
0: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
3: homo koken.
4: En, wat wordt het vandaag?
2: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
4: Quesadilla!
2: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Oh, ons cv-fotoboek is er.
6: Mag ik eens kijken?
5: Wauw. Oh, weet je dit nog?
6: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
5: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
7: Eindeloos nagenieten met een CW-fotoboek. Ga naar cewe.be.
8: Ah, New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
9: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
8: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
9: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
8: Ah, top, hè, die Kate.
10: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it. KBC. Beweegt met je mee.

0: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
1: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
0: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin belooft meer mensen en middelen in de strijd tegen het drugsgeweld in Brussel. Na de nachtelijke schietpartij op het politiecommissariaat van Anderlecht gisteren. Het drugsmilieu heeft een duidelijke boodschap verstuurd. Nu is het aan ons land om te reageren, zegt hij.
2: On dérange les trafiquants de drogue. Ils ont envoyé un message. Le message est reçu. Mais ma réaction ne sera pas celle des dernières années. Reculons. Mon message est avançons, on continue, on intensifie les mesures que nous prenons.
1: Ook vannacht was er een nieuw schietincident in Sint-Gilles. Bij zwaar stormweer in Litouwen en Letland zijn zeker 2 doden gevallen. Verschillende anderen raakten gewond. Meer dan 250.000 gezinnen zaten er ook een tijd lang zonder stroom. Het gaat om de meest verwoestende storm daar in meer dan 20 jaar. Ook het trein- en luchtverkeer is zwaar verstoord. En in de Ronde van Spanje is de 2e rit begonnen. Een van meer dan 200 kilometer. Met een aankomst licht bergop. En het lijkt iets voor Wout van Aert.
3: Het zal wel een rit zijn die in de kleren kruipt. Het gaat heel veel op en neer. Maar het zijn hier de stijlste klimmen. En 3000 hoogtemeters op 200 kilometer is altijd ook nog een verschil natuurlijk. Dus ja, het moet toch een rit zijn die binnen mijn mogelijkheden past.
1: Van Aert wil hem dus winnen en de rode leiderstrui overnemen van Tadej Pogacar. Aankomst iets voor 6 uur. Deze namiddag krijgen we afwisselend wolken en opklaringen. Blijft meestal droog bij maxima tot 21 graden. Morgen wordt een zonnige dag bij zo'n 23 graden. De dagen daarna stijgt de kans op buien, soms met onweer. Het wordt wel weer een paar graden warmer.
0: Dit is Joe Gold.
4: Alleen maar golden hits.
0: Uit de 60s,
4: 70s
0: en meer.

0: Amai, zalige Pattaya hier in Thailand. Hè? En voor maar 150 baht.
1: Wat? 150 baht?
0: Schatje, dat is 4 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
0: Ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we
4: hummus koken.
5: En? Wat wordt het vandaag?
3: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
5: Quesadilla!
3: Koken en besparen doe je met de superplusdienst van Delhaize. Mee met het leven.

0: feest begint in een stijlaards badkamer.
1: Happy bathroom to me.
2: Amai, valt er iets te vieren?
1: Oh, ik ben zo blij met onze nieuwe badkamer. Dat is echt de beste cadeau die we onszelf ooit gegeven hebben. Hè?
2: Allee, schaft op, ik kom mee vieren.
1: Oké.
0: Stijlaards wordt 65, maar u krijgt de cadeaus. Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaards en u krijgt 2026 euro korting en een magnum champagne cadeau. Stijlaards.
3: Happy bathroom to you.
0: Renoveert uw badkamer.
2: In Lier, in Temse
1: en in Roeselare.
4: Alleen maar golden hits.
2: Uit de 60s,
4: 70s
2: en meer.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
2: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 3 uur.
3: Goedemiddag. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin belooft meer mensen en middelen in de strijd tegen het drugsgeweld in Brussel. Na de nachtelijke schietpartij op het politiecommissariaat van Anderlecht gisteren. Het drugsmilieu heeft een duidelijke boodschap gestuurd. Nu is het aan ons land om te reageren, zegt hij.
4: On dérange les trafiquants de drogue. Ils ont envoyé un message. Le message est reçu. Mais ma réaction ne sera pas celle des dernières années. Reculons. Mon message est avançons, on continue, on intensifie les mesures que nous prenons.
3: Ook vannacht was er een nieuw schietincident in Sint-Gilles. In het Verenigd Koninkrijk en Ierland duikt een gevaarlijke TikTok-trend op. Jongeren filmen zichzelf terwijl ze bewust spookrijden, om zoveel mogelijk likes en reacties te krijgen. In de afgelopen week vielen daardoor al 12 doden, onder hen ook 2 agenten. Het Ierse parlement riep TikTok al op het matje, maar daar ging het platform voorlopig niet op in. En in Duitsland is Vincent Kompany uitgeroepen tot trainer van het jaar. Dat hebben de lezers van het Duitse voetbalmagazine Kicker beslist. Kompany kreeg meer dan de helft van de stemmen. Vorig jaar won hij met zijn ploeg Bayern München onder meer de beker en de titel. Gisteren pakte hij ook al meteen de eerste prijs van het seizoen. Hij won de Duitse Supercup. Deze namiddag krijgen we afwisselend wolken en opklaringen. Het blijft meestal droog, bij maxima tot 21 graden. Morgen wordt een zonnige dag bij zo'n 23 graden. De dagen daarna stijgt de kans op buien, soms met onweer. Het wordt wel weer een paar graden warmer.
2: Dit is Joe Gold.
0: Alleen maar golden hits.
2: Uit de 60s,
0: 70s
2: en meer.

0: Superplusdeals van Delhaize gaan we
1: allemaal koken.
2: En, wat wordt het vandaag?
0: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Quesadilla!
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, al die films en series, Benji.
3: Hoe praat jij nu?
4: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vind je vrouw dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
5: Mobile Vikings.
3: Play it smart.

0: badkamerrenovatie?
1: Kom nu uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts. In Lier, Temse of Roeselare. Stijlaarts.
2: Happy Bathroom to you.
1: Renoveert uw badkamer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag. Opnieuw een schietpartij in Sint-Gilles in Brussel. De tweede al op amper 10 uur tijd en de derde in Brussel dit weekend. Het incident gebeurde vanochtend. Er werd een schot gelost op een appartement. Niemand raakte gewond. Gisteravond raakte een man gewond aan zijn been. Zaterdagnacht werd ook het politiekantoor in Anderlecht beschoten met oorlogswapens. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin belooft extra maatregelen. Brussels procureur Julien Moinil geeft volgende week een extra persconferentie over het schietgeweld. In het Verenigd Koninkrijk en Ierland duikt een gevaarlijke TikTok-trend op. Jongeren filmen zichzelf terwijl ze bewust spook rijden, om zoveel mogelijk likes en reacties te krijgen. In de afgelopen week vielen daardoor al 12 doden, onder hen ook 2 agenten. Het Ierse parlement riep TikTok al op het matje, maar daar ging het platform voorlopig niet op in. Op het EK volleyballen in Azerbeidzjan hebben onze vrouwen hun tweede groepswedstrijd gewonnen. Met 0-3 tegen Portugal. De Yellow Tigers pakken zo hun tweede overwinning op een rij. Overmorgen spelen ze tegen Roemenië. De eerste 4 landen van elke groep stoten door. Deze namiddag krijgen we afwisselend wolken en opklaringen. Het blijft meestal droog, bij maxima tot 21 graden. Morgen wordt een zonnige dag bij zo'n 23 graden. De dagen daarna stijgt de kans op buien, soms met onweer. Het wordt wel weer een paar graden warmer.
0: Dit is Joe Gold.
2: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
2: 70s
0: en meer.

0: altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
1: Oh, het is weer zover.
2: Alex?
1: Terug naar die lange meetings.
2: Je staat op mute, Alex.
1: Terug naar die eindeloze lessen.
3: Aandacht alsjeblieft.
1: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In één jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
4: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
5: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
6: gewoon koken.
7: En? Wat wordt het vandaag?
5: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
7: Quesadilla!
5: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Alleen maar golden hits.
9: Uit de 60s, 70s en meer.
8: Dit is Joe Gold.

0: Maximus stelt voor... Het snelste internet, wat een verschil.
1: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar in deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè.
0: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel, just?
3: Ah, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
2: Ah, top, hè, die Kate.
0: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
4: Go Yellow!
5: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
0: Dus ook voor klanten?
5: Yep, go for info naar telenet.be.

0: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar en om te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute super dringend. Doet die deur op.
1: Bruno.
3: Mobile Vikings.
4: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
5: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 5 uur.
6: Goedemiddag. Clement van de Kerkhoven heeft nu ook officieel gereageerd op zijn erkenning als zoon van prins Laurent. Op Instagram schrijft hij dat hij dankbaar is voor alle warme reacties en steun. Hij benadrukt ook dat hij er nog steeds aan moet wennen, dat hij zijn afkomst niet meer geheim moet houden. Eerder deze week raakte bekend dat prins Laurent Clement officieel erkend heeft als zoon. Door die erkenning is hij nu ook officieel prins van België. Een dotatie krijgt hij niet. Opnieuw een schietpartij in Sint-Gillis in Brussel. De tweede al op amper 10 uur tijd. De derde in Brussel dit weekend. Het incident gebeurde vanochtend. Er werd een schot gelost op een appartement. Niemand raakte gewond. Gisteravond raakte dan weer een man gewond aan zijn been. Zaterdagnacht werd ook het politiekantoor in Anderlecht beschoten met oorlogswapens. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin belooft extra maatregelen. En Brussels procureur Julien Moinil geeft volgende week een extra persconferentie over het schietgeweld. In de Hoge Venen is de omtrek van het gebied dat getroffen is door de natuurbrand zo'n 27 kilometer groot. Dat meldt de Waalse overheid. In totaal is er meer dan 3.300 hectare natuur afgebrand. Dat is vergelijkbaar met 4.600 voetbalvelden. Een lichtpuntje, niet alles in die zone is afgebrand. Er zijn ook enkele stukken gespaard gebleven. Intussen zegt federaal minister van Klimaat Jean-Luc Kruk dat ons land in de toekomst beter voorbereid zal zijn op crisissen, zoals de brand in de Hoge Venen. Hij laat het crisiscentrum achteraf analyseren hoe ons land die crisis heeft aangepakt.
7: Als je binnen de crisis bent, moet je met al de diensten, ook met de politieke verantwoordelijkheid, solidariteit blijven. Na de crisis ga ik vragen aan het crisiscentrum, om dat te kunnen evalueren. Dat er een paar aanbevelingen kan komen, ben ik zeker van.
6: Een sport. Jasper Philipsen pakt zijn derde ritzege in de Rinui Tour. Hij wint ook het eindklassement. In de slotrit in Leuven was Philipsen de snelste in de massasprint. Hij haalde het voor de Italiaan Luca Mozzato. In het klassement eindigden onze landgenoot Jenno Bergmoes en de Nederlander Olaf Kooi op de tweede en derde plaats. Afwisselend wolken en opklaringen. Blijft meestal droog bij maxima tot 21 graden. Morgen wordt een zonnige dag bij zo'n 23 graden. De dagen daarna stijgt de kans op buien, soms met onweer. En het wordt wel weer een paar graden warmer.
5: Dit is Joe Gold.
8: Alleen maar golden hits.
5: Uit de 60s,
8: 70s
5: en meer.

0: feest begint in een stijlaards badkamer.
1: Zeg, gelukkige verjaardag, hè?
2: Ben ik jarig?
1: Ah ja, jij verjaart toch dit jaar?
2: Ja, dat wel. En krijg ik nu al een cadeau?
1: Dat zeker, want Stijlaards is ook jarig.
2: Oh.
0: Happy birthday to you. Stijlaards wordt 65, maar u krijgt de cadeaus. Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaards en u krijgt 2026 euro korting en een Magnum Champagne cadeau. Stijlaards. Happy birthday to you. Renoveert uw badkamer.
2: In Lier, in Temse
1: en in Roeselare.
3: Met de Superplusdienst van Delhaize gaan we gewoon koken.
4: En, wat wordt het vandaag?
3: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
4: Quesadilla!
3: Koken en besparen doe je met de Superplusdienst van Delhaize. Mee met het leven.
5: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor kinderen vanaf 14,99 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: Vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Alleen maar golden hits
4: uit de 60s, 70s en meer.
3: Dit is...

0: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
1: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 6 uur.
2: Een goede avond. Clement van de Kerkhoven heeft nu ook officieel gereageerd op zijn erkenning als zoon van prins Laurent. Op Instagram schrijft hij dat hij dankbaar is voor alle warme reacties en steun. Hij benadrukt ook dat hij er nog steeds aan moet wennen dat hij zijn afkomst niet meer geheim moet houden. Eerder deze week raakte bekend dat prins Laurent Clement officieel erkend heeft als zoon. Door die erkenning is hij nu ook prins van België. Een dotatie krijgt hij niet. In de Hoge Venen is de omtrek van het gebied dat getroffen is door de natuurbrand zo'n 27 kilometer groot. Dat meldt de Waalse overheid. In totaal is er meer dan 3300 hectare natuur afgebrand. Dat is vergelijkbaar met 4600 voetbalvelden. Een lichtpuntje, niet alles in de zone is afgebrand. Er zijn ook enkele stukken gespaard gebleven. Intussen zegt federaal minister van Klimaat Jean-Luc Kruk dat ons land in de toekomst beter voorbereid zal zijn op crisissen, zoals de brand in de Hoge Venen. Hij laat het crisiscentrum achteraf analyseren hoe ons land die crisis heeft aangepakt.
3: Als je binnen de crisis bent, moet je met al de diensten, ook met de verantwoorde, politieke verantwoordelijke, solidariteit blijven. Na de crisis ga ik vragen aan het crisiscentrum om dat te kunnen evalueren. Dat er een paar aanbevelingen kan komen, ben ik zeker van.
2: Sport dan. De Brit Matthew Brennan heeft de tweede rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Brennan was de beste in een sprint bergop. Hij versloeg de Spanjaard Pau Miguel en de Sloveen Tadej Pogacar. Pogacar blijft ook leider in het klassement. Jasper Philipsen pakt zijn derde ritzege in de Renui Tour. Hij wint ook het eindklassement. In de slotrit in Leuven was Philipsen de snelste in de massasprint. Hij haalde het voor de Italiaan Luca Mozzato. Je hoort Philipsen.
4: Het was een heel goed week, heel succesvol wegen voor de ploeg. De concurrentie was ook sterk, maar ik denk dat we met de ploeg gewoon tonen dat we er waren. Dat we proberen controle uit te stralen. En iedereen heeft 100% zijn best gedaan. Dus ik ben blij met het werk van mijn ploegloten en ook blij met mijn eigen gevoel om het dan uiteindelijk af te maken.
2: In het klassement eindigden onze landgenoot Jenno Bergmoes en de Nederlander Olaf Kooi op de tweede en derde plaats. En Formule 1 dan? De Brit Lando Norris heeft de grote prijs van Zandvoort in Nederland gewonnen. Norris was sneller dan de Italiaan Kimi Antonelli en de Brit George Russell. De Nederlander Max Verstappen crashte al vroeg in de race. Hij moest opgeven. Antonelli blijft leider in de WK-tussenstand. Het was trouwens de laatste Formule 1-race op het circuit van Zandvoort. Vanavond en vannacht opklaringen. Het koelt af naar zo'n 11 graden. Morgen schijnt de zon volop, maxima tot 20 graden. Dinsdag en woensdag afwisselend zon en wolken. Lokaal kan een bui vallen. De temperatuur stijgt naar zo'n 26 graden.
1: Dit is Joe Gold.
5: 60s at 6.
1: Een heel uur lang alleen maar golden hits uit de jaren 60.

0: luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
1: Oh, ons cv-fotoboek is er.
2: Mag ik eens kijken?
1: Wauw. Weet je dit nog?
2: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
1: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
3: Eindeloos nagenieten met een CW-fotoboek. Ga naar cewe.be. Alleen maar golden.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
2: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 7 uur.
3: Goedenavond. In de regio Mechelen-Willebroek en Vilvoorde is het Westnijlvirus opgedoken. Dat blijkt uit recente testen bij vogels en een paard. Eerder deze maand raakte ook al een paard in Wallonië besmet. Het virus wordt verspreid door muggen, vertelt Joris Molens van het departement Zorg.
4: Je moet gestoken worden door een mug om besmet te kunnen geraken, maar zelfs in dat geval is de kans dat je daar ook een ziekte van ontwikkelt eerder klein. Ongeveer 1 op de 4 mensen ontwikkelt lichte symptomen, grippale symptomen, hoofdpijn, buikpijn, dat soort klachten. En slechts uitzonderlijk en dan spreken we over ongeveer 1% van de mensen kunnen er meer ernstige klachten zich ontwikkelen. En dan spreken we over zaken zoals hersenontsteking of hersenweesontsteking.
3: Vooral oudere mensen en mensen met een verzwakt immuunsysteem ontwikkelen klachten. Clement van de Kerkhoven heeft nu ook officieel gereageerd op zijn erkenning als zoon van prins Laurent. Op Instagram schrijft hij dat hij dankbaar is voor alle warme reacties en steun. Hij benadrukt ook dat hij er nog steeds aan moet wennen dat hij zijn afkomst niet meer geheim moet houden. Eerder deze week raakte bekend dat prins Laurent Clement officieel erkend heeft als zoon. Door die erkenning is hij nu ook prins van België. Een dotatie krijgt hij niet. In de Hoge Venen is de omtrek van het gebied dat getroffen is door de natuurbrand zo'n 27 kilometer groot, dat meldt de Waalse overheid. In totaal is er meer dan 3.300 hectare natuur afgebrand. Dat is vergelijkbaar met 4.600 voetbalvelden. Een lichtpuntje, niet alles in de zone is afgebrand. Er zijn ook enkele stukken gespaard gebleven. Sport dan. De Brit Matthew Brennan heeft de tweede rit in de ronde van Spanje gewonnen. Brennan was de beste in een sprint bergop. Hij versloeg de Spanjaard Pau Miquel en de Sloveen Tadej Pogacar. Pogacar blijft ook leider in het klassement. In ons voetbal heeft Lommel dan weer overtuigend gewonnen van Westerlo. Het werd 4-0. Het is voor Lommel zijn eerste zege van het seizoen. In het klassement staat het gedeeld zevende met 4 punten. Westerlo behaalde nog geen enkel punt en staat laatste. En dan nog Formule 1. De Brit Lando Norris heeft de grote prijs van Zandvoort in Nederland gewonnen. Norris was sneller dan de Italiaan Kimi Antonelli en de Brit George Russell. De Nederlander Max Verstappen crashte al vroeg in de race. Hij moest opgeven. Antonelli blijft leider in de WK-tussenstand. Het was trouwens de laatste Formule 1-race op het circuit van Zandvoort. Vanavond en vannacht opklaringen. Het koelt af naar zo'n 11 graden. Morgen schijnt de zon volop, maximaal tot 20 graden. Dinsdag en woensdag afwisselend zon en wolken. Lokaal kan er wel een bui vallen. De temperatuur stijgt naar zo'n 26 graden.
2: Dit is Joe Gold.
0: 70s at 7.
2: Een heel uur lang alleen maar golden hits uit de jaren 70. Wow.

0: 70s at 7.
1: Alleen maar golden hits uit de jaren 70.
0: Joe Gold.
1: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond. In de regio Mechelen-Willebroek en Vilvoorde is het Westnijlvirus opgedoken. Dat blijkt uit recente testen bij vogels en een paard. Eerder deze maand raakte ook al een paard in Wallonië besmet. Het virus wordt verspreid door muggen, vertelt Joris Monus van het departement Zorg.
3: Je moet gestoken worden door een mug om besmet te kunnen geraken, maar zelfs in dat geval is de kans dat je daar ook een ziekte van ontwikkelt eerder klein. Ongeveer 1 op de 4 mensen ontwikkelt lichte symptomen, grippale symptomen, hoofdpijn, buikpijn, dat soort klachten. En slechts uitzonderlijk, en dan spreken we over ongeveer 1% van de mensen, kunnen er meer ernstige klachten zich ontwikkelen. En dan spreken we over zaken zoals hersenontsteking of hersenvliesontsteking.
2: Vooral oudere mensen, mensen met een verzwakt immuunsysteem, ontwikkelen klachten. Op het WK Ruitersport in Aken in Duitsland heeft Thibaut Spitz zilver gepakt in het jumping. Het goud was voor een Zwitser. Spitz bleef in de finale 2 keer foutloos, maar dat was dus niet genoeg. Eerder deze week pakte Spitz met ons land ook al zilver in de teamcompetitie. Ons land veroverde ook de bronzen medaille in de landencompetitie van het mennen. Dries de Griek pakte dan weer zilver individueel. En in ons voetbal heeft Lommel overtuigend gewonnen van Westerlo. Het werd 4-0. Het is voor Lommel zijn eerste zege van het seizoen. In het klassement staat het gedeeld 7e met 4 punten. Westerlo behaalde nog geen enkel punt en staat 8e. Vanavond en vannacht opklaringen. Het koelt af naar zo'n 11 graden. Morgen schijnt de zon volop, maximaal tot 20 graden. Dinsdag en woensdag afwisselen zon en wolken. Lokaal kan er wel een bui vallen. De temperatuur stijgt naar zo'n 26 graden.
1: Dit is Joe Gold.
0: Alleen maar golden hits
1: uit de 60s,
0: 70s
1: en meer.

0: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
1: Dit is Joe Gold.
2: Alleen maar golden hits.
1: Uit de 60s,
2: 70s.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond. Club Brugge blijft ongeslagen in ons voetbal. Het won de Brugse derby tegen Cercle Brugge met het kleinste verschil. Nicolo Tresoldi scoorde in de eerste helft het enigste doelpunt van de wedstrijd. In de tweede helft kwam club nog goed weg toen de VAR een mogelijke penalty terugdraaide. In de stand staat club samen met Charleroi aan de leiding. Het pakt 9 op 9. Cercle is gedeeld 12e. Op het festival Camping Kitsch in Kortrijk zijn 18 mensen betrapt met drugs. Ze moesten allemaal onmiddellijk het festivalterrein verlaten. 25 anderen werden weggestuurd na ongepast gedrag, dat meldt de politie. Thomas de Tavernier.
2: Als we spreken over ongepast gedrag, was dat vooral agressief gedrag, gewelddadig gedrag. Ook tegen medewerkers ging dat meestal gepaard met te veel alcoholgebruik. Van die 18 personen die effectief drugs bij zich hadden, waren er ook 2 personen die zodanig grote hoeveelheid mee hadden, dat alles wees op drugshandel.
1: In totaal lokte Camping Kitsch gisteren zo'n 25.000 bezoekers. En op het EK turnen in Kroatië zijn de Belgische mannen 7e geworden in de teamfinale. Ons land verzamelde 235,528 punten. Dat waren bijna 11 punten minder dan de nieuwe Europese kampioen Groot-Brittannië. Het was de eerste keer dat ons land zich kon plaatsen voor de finale op het EK. In oktober is er het WK. Vanavond en vannacht opklaringen. Het koelt af naar zo'n 11 graden. Morgen schijnt de zon volop met maxima tot 22 graden. Dinsdag en woensdag afwisselend zon en wolken. Lokaal kan er wel een bui vallen. De temperatuur stijgt naar zo'n 26 graden.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits.
0: Uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. In Oostende is een man van 47 aangehouden voor de moord op een vrouw van 64. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen. Het lichaam van de vrouw werd donderdag teruggevonden in haar woning. Mogelijk was ze al een tijdje dood, want haar lichaam was al in staat van ontbinding. Vrijdag werd een verdachte opgepakt. Hij is nu ook aangehouden. Mogelijk kende het slachtoffer en de dader elkaar. Op het festival Camping Kitsch in Kortrijk zijn 18 mensen betrapt met drugs. Ze moesten allemaal onmiddellijk het festivalterrein verlaten. 25 anderen werden weggestuurd na ongepast gedrag, dat meldt de politie. Thomas de Tavernier.
2: Als we spreken over ongepast gedrag, was dat vooral agressief gedrag, gewelddadig gedrag. Ook tegen medewerkers. Dat ging dan meestal gepaard met te veel alcoholgebruik. Van die 18 personen die effectief drugs bij zich hadden, waren er ook 2 personen die zodanig grote hoeveelheid mee hadden, dat alles wees op drugshandel.
1: In totaal lokte Camping Kitsch gisteren zo'n 25.000 bezoekers. In Guinea zijn minstens 30 doden gevallen nadat een vuilnisbelt is ingestort. 22 anderen raakten gewond, dat blijkt uit cijfers van de regering. De vuilnisbelt stortte in na verschillende dagen van zware regenval. Eerder had de regering al opgeroepen om te evacueren. Club Brugge blijft ongeslagen in ons voetbal. Het won de Brugse derby tegen Cercle Brugge met het kleinste verschil. Nicolo Tresoldi scoorde in de eerste helft het enige doelpunt van de wedstrijd. In de tweede helft kwam club nog goed weg toen de VAR een mogelijke penalty terugdraaide. In de stand staat club samen met Charleroi aan de leiding. Het pakt 9 op 9. Cercle is gedeeld 12e. En op het WK Ruitersport in Aken in Duitsland heeft Thibaut Spitz zilver gepakt in het jumping. Het goud was voor een Zwitser. Spitz bleef in de finale 2 keer foutloos, maar dat was dus niet genoeg. Eerder deze week pakte hij met ons land ook al zilver in de teamcompetitie. Ons land veroverde ook de bronzen medaille in de landencompetitie van het mennen. Trieste Griek pakte dan weer zilver individueel. Vanavond en vannacht opklaringen. Het koelt af naar zo'n 11 graden. Morgen schijnt de zon volop, maximaal tot 22 graden. Dinsdag en woensdag afwisselend zon en wolken. Lokaal kan er wel ergens een bui vallen. De temperatuur stijgt naar zo'n 26 graden.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits.
0: Uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. Onze Belgische hockeymannen zijn uitgeschakeld op het WK hockey. De Red Lions speelden 1-1 gelijk tegen Spanje en eindigen zo als vierde en laatste in hun groep. De Lions begonnen nochtans goed aan hun wedstrijd en wisten al snel te scoren. Maar in het vierde en laatste kwart maakten de Spanjaarden toch gelijk. Je hoort speler Nicolas de Kerpel.
2: De efficiëntie is, ik denk, heel toernooi lang een pijnpunt. Als je kijkt naar goalscoring opportunities, hebben we er gewoon heel veel ten opzichte van onze tegenstanders. Dus het is, ja, we verdienen niet om vandaag te verliezen of gelijk te spelen, maar dit is ook sport.
1: Duitsland en Spanje stoten wel door. In Oostende is een man van 47 aangehouden voor de moord op een vrouw van 64, dat meldt het parket van West-Vlaanderen. Het lichaam van de vrouw werd donderdag teruggevonden in haar woning. Mogelijk was ze al een tijdje dood, want haar lichaam was in staat van ontbinding. Vrijdag werd een verdachte opgepakt, hij is nu ook aangehouden. Mogelijk kende het slachtoffer en de dader elkaar. En in Odessa in het oosten van Oekraïne is een trein met 600 mensen geraakt door een Russische drone, dat meldden de autoriteiten. Er vielen geen gewonden, alle inzittenden werden geëvacueerd met bussen. Tijdens die evacuatie voerde Rusland nog een tweede aanval uit. Vanavond en vannacht opklaringen, het koelt af naar zo'n 11 graden. Morgen schijnt de zon volop, maximaal tot 22 graden. Dinsdag en woensdag afwisselend zon en wolken, lokaal kan wel een bui vallen. De temperatuur stijgt naar zo'n 26 graden.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits.
0: Uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van middernacht.
1: Goeienacht. Onze Belgische hockeymannen zijn uitgeschakeld op het WK Hockey. De Red Lions speelden 1-1 gelijk tegen Spanje en eindigen zoals vierde en laatste in hun groep. De Lions begonnen nogthans goed aan hun wedstrijd en wisten al snel te scoren. Maar in het vierde en laatste kwart maakten de Spanjaarden toch gelijk. Je hoort speler Arthur van Doren.
2: Het is redelijk kloten. Ik denk dat we eerlijk moeten zijn dat het weer net niet was. Je kreeg eigenlijk ook de grootste kansen tegen wederom een topnatie. En dat doet gewoon ontzettend pijn, want ik blijf ervan overtuigd dat die team nu al de kwaliteiten heeft om mee te vechten voor die wereldtitel. Al zal het op dit toernooi niet meer aan ons zijn.
1: Duitsland en Spanje stoten wel door. In de Hogeveen is er morgen opnieuw mogelijk rookhinder na de zware natuurbrand daar. Komt door de zeer zwakke wind die er staat, waardoor de rook niet weggaat. De autoriteiten waarschuwen bewoners om ramen en deuren gesloten te houden. Ook buitensporten wordt sterk afgeraden. Het rampgebied blijft ook afgesloten. In Odessa in het oosten van Oekraïne is een trein met 600 mensen geraakt door een Russische drone, dat meldden de autoriteiten. Er vielen geen gewonden. Alle inzittenden werden wel geëvacueerd met bussen. Tijdens de evacuatie voerde Rusland nog een tweede aanval uit. Vannacht opklaringen, het koelt af naar zo'n 11 graden. Morgen schijnt de zon volop, maximaal tot 22 graden. Dinsdag en woensdag afwisselend zon en wolken. Lokaal kan er wel een bui vallen. De temperatuur stijgt naar zo'n 26 graden.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.